Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer.
1: Best goed voor lokale radio.
2: Energie volgt aandacht, zoals je weet. Focus je op wat je wil, net als een topatleet. Sta op en ga voor je dromen, het leven zal je belonen. Het is nu tijd om je strijdlust te tonen. Onvoorwaardelijk strijden om jezelf te zijn. Strijden voor je welzijn. Strijden voor het promoten van een hoger bewustzijn. Het is nu tijd om nu wakker te worden. Niet meer alleen voor onszelf, maar voor de kinderen in wording. Ik ben klaar met al dat liegen. Klaar met het bedriegen. Klaar met het verstoppen. Mijn gevoelens weg te stoppen. Ik ben klaar. Wie jij nu ziet.

rust. Waarom wachten? Waarom? Ga niet wachten op goedkeuring van anderen. Alleen jij kan echt iets veranderen. Alleen jij.

0: ga niet wachten op goedkeuring van anderen. Alleen jij kan echt iets veranderen. Alleen jij.
1: Radio Aalsmeer. Best wel goed voor lokale radio.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat meldde Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen toen meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt. Volgens de burgemeester van de stad is de schade mogelijk aanzienlijk. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2.000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, op zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Ze zouden in tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, vooral in het noordoosten, kans op regen. Het is een graad of 17. Overdag een mix van zon, wolken bij 19 graden langs de kust tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Bedankt.
1: Dat vind je alleen
2: bij ons in Aalsmeer.
1: Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media. En daarin waarschuwde hij al voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoeten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. En die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zondag zijn binnengekomen.

0: De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was gisteren eventjes afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toegevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 is beland, is niet duidelijk. Het weer in het noordoosten bewolkt met regen, bij een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur nog.

Radio Aalsmeer. Best wel goed voor lokale radio. Clap your hands now.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 4 mensen omgekomen. 18 anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media, waarin hij al waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoeten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. Die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen zijn weer online. Dat blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en De Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Het aantal gewonden staat op 16.000. Door de 2 bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, verder droog bij een graad of 16. Overdag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen omgekomen. Enkele tientallen anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur daarvoor plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media, waarin hij al waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert daar pas na de zomer over, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen staan weer online, blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en de Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De arbeidsinspectie is een onderzoek gestart naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik.
2: Het wordt eigenlijk een afrekencultuur genoemd. Dus op het moment dat mensen van buiten of dat klagen bij een leidinggevende, ja, dat ze dat later wel weer een keer terug gaan krijgen. En dat uiteindelijk de schuld bij hen neer wordt gelegd en niet bij de leidinggevende.

0: getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïense president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Engeland heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Engelsen wonnen met 3-2 van Mexico. Het was een spannende wedstrijd. Beide ploegen kregen veel kansen en Engeland speelde ruim een half uur met 10 man. Aanvoerder Kane had geen stem meer over na de winst.
1: It was one of those days that the ref gave it all against us. In the end it didn't matter. So, I'm happy.
2: What can the England fans look forward to now?
1: Well, just look at them here. Incredible. Unbelievable support.
0: Ja, en in die kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen, dat eerder vannacht won van Brazilië. Het weer op de meeste plaatsen nog bewolkt, vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperaturen lopen dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
3: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar staatssecretaris Erkens vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk moeten hun huizen uit vanwege een natuurbrand. De brand woedt in de regio Pyrénées-Orientaal. Het blussen daar is lastig, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: Het is een beetje bergachtig daar, moeilijk begaanbaar gebied. En daarnaast zijn de weersomstandigheden heel slecht. In de zin dat het heel warm en droog is in het gebied door de hittegolven van de afgelopen tijd. En er ook nog eens een vrij harde wind waait.
1: De renners van de Tour de France finishen vandaag in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De etappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Het lijkt onderdeel van de cultuur van de school, zegt deze verslaggever van Omroep West.
3: Op het moment dat mensen eigenlijk nieuwe leidinggevende worden, doorstromen, dat ze eigenlijk het gedrag van hun voorgangers over lijken te nemen, dat het zo institutioneel is en dat het ook niet beperkt is tot 1 of 2 afdelingen of faculteiten van de hogeschool, maar dat het echt wel onderwijsbreed is.
1: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar tijd meer dan 100 meldingen binnengekomen. Het weer op veel plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur loopt dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 11 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. De schade is groot, zegt journalist Michiel Driebergen vanuit Oekraïne.
2: Hele hoge flats van 20 of meer verdiepingen. Ja, die worden dan halverwege geraakt. En dan is het dus afwachten hoeveel slachtoffers er zijn. Er wordt onder de puin gezocht. En ook zitten er heel veel mensen dus eigenlijk opgesloten in die hoger gelegen verdieping. Heel angstwekkende aanval dit.
1: Kort voor die aanval had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar de staatssecretaris vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Een krachtige orkaan heeft het eiland Rota in de Stille Oceaan vol getroffen. Rota is onderdeel van een eilandengroep dat bij de VS hoort. Er zouden windsnelheden van meer dan 240 km per uur zijn gemeten. Er zou veel schade zijn, maar hoe groot die schade precies is, is niet duidelijk. Ook is nog niets bekend over slachtoffers. De Australische premier Albanese heeft excuses aangeboden voor een opmerking in een podcast. Daarin werd hem gevraagd wie hij zou trouwen, daten of doen. De premier moest uit 3 namen kiezen en koos voor zangeres Kylie Minogue. Albanese reageerde eerst terughoudend.
3: I've just got married. I'm only 6 months in.
4: But if it goes tits up, let's just pretend.
3: Oh, Kylie, clearly.
4: You'd marry Kylie and Shagger and Data?
3: All of the above.
4: All right, it's a triple.
3: She's terrific.
4: All right, that's fair.
1: Australische parlementariërs noemden de opmerking respectloos, gênant en premier onwaardig. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt, maar in het noordoosten kans op wat regen. Later wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
5: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en allerlei woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. Het gaat om de tweede aanval in korte tijd. Donderdag kwamen nog 30 mensen om bij aanvallen op Kiev. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak is er sprake van intimidatie, pesterij en machtsmisbruik. Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. In de Indonesische stad Yogyakarta zijn 27 mensen opgepakt in een grote zaak rond kindermishandeling en verwaarlozing bij een crash. De zaak kwam aan het licht nadat een voormalig medewerker van de kinderopvang aangifte had gedaan. Na een inval trof de politie tientallen kinderen aan met vastgebonden handen en voeten. Sommigen zaten vast aan deuren en hadden verwondingen. Meerdere kinderen zijn inmiddels gehoord. De politie vermoedt dat de crash veel meer kinderen had aangenomen dan het personeel aankon. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel. Verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om erop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Het weer, geleidelijk op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noorden blijft het bewolkt. Het wordt 20 tot 28 graden. Morgen opnieuw in het noorden bewolkt, in het zuiden zonnig. En dan ook weer maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en meerdere woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. De duinen tussen Vlissingen en Dishoek worden dit najaar extra versterkt. Bij een controle bleek dat de duinen daar sneller afbrokkelen dan op andere plaatsen. Het waterschap Scheldestromen zegt tegen Omroep Zeeland dat de situatie nog steeds veilig is, maar dat er wel snel maatregelen moeten worden genomen. De kust aan de zuidkant van Walcheren is kwetsbaar. Door het snel stromende water in de vaargeul spoelt er veel zand weg. Normaal wordt er iedere 5 jaar zand opgespoten, maar dat blijkt tussen Vlissingen en Dishoek niet voldoende te zijn. In Amsterdam Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeuren en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd. En bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische Voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de ingreep. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt. Radio.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen. Zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. Tussen Vlissingen en Dishoek worden de duinen extra versterkt. Door de stroming in de Schelde is er aan de zuidwestkant van Walcheren continu een zwakke plek. En komend najaar wordt er landinwaarts 10.000 kub zand gestort door het waterschap Scheldestromen. In Sri Lanka zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen bij een grote opstand in een gevangenis. Ook zouden er zeker 100 gewonden zijn. Onder de slachtoffers zijn volgens lokale media zowel gevangenen als personeel. De opstand begon gisteren vanwege een ruzie tussen 2 rivaliserende bendes in de gevangenis. In Sri Lanka zitten de gevangenissen overvol. Er zitten zo'n 40.000 mensen vast, terwijl er maar plek is voor 10.000 gevangenen. De Belgische voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Balogun. In zijn vorige duel kreeg Balogun een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de beslissing. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 graden in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Column Lieve Guido. Wilhelmus. Op radioaalsmeer.nl verschijnt iedere zondag een nieuwe column, geschreven door en voor een Aalsmeerder of Kudelstaarter over wat er leeft in het dorp en daarbuiten. Deze week is het de beurt aan Tjert Veninga met zijn maandelijkse column Lieve Guido. In deze editie neemt Veninga de lezer mee langs het wereldkampioenschap voetbal, volksliederen en een verrassend stukje vaderlandse geschiedenis. Vanuit zijn liefde voor voetbal maakt hij een boeiende uitstap naar het ontstaan en de betekenis van het Wilhelmus, het oudste volkslied ter wereld, en de bijzondere verhalen die daarin verscholen liggen. Met zijn kenmerkende mix van humor, verwondering en historische weetjes laat Veninga zien hoe sport soms meer is dan een spel alleen. Achter de wedstrijden, rituelen en stadionzang schuilen verhalen over identiteit, geschiedenis en nationale trots. Een luchtige, maar tegelijk inhoudelijke column over voetbal, cultuur en de verrassende rijkdom van een lied dat we vaak zingen, maar zelden echt kennen.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Bekijk ons ook op televisie. KIW kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All kanaal 1389.

0: galop.
1: Radio Aalsmeer.
2: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
3: Ballenlijn markeert nieuwe zwemzone bij Surfeiland. Bij het waterfront aan de Westeinderplassen is een nieuwe, vergrote zwemzone officieel in gebruik genomen. De zwemzone is sinds donderdag 2 juli duidelijk afgebakend met een ballenlijn, waardoor zwemmers en watersporters het gebied veilig met elkaar kunnen delen. De nieuwe zwemzone sluit aan op het vergrote strand op de landtong van het Surfeiland. Het gebied is aanzienlijk groter dan de voormalige zwemlocatie, die bij veel bezoekers bekend stond als het Pierenbadje. Door de nieuwe afbakening is voor zwemmers duidelijk waar de zwemzone begint en eindigt, terwijl watersporters voldoende ruimte houden om actief te zijn op het water. De aanleg van de zwemzone maakt deel uit van de verdere ontwikkeling van het waterfront dat in 2021 werd aangelegd als recreatiegebied aan de Westeinderplassen. De nieuwe inrichting is tot stand gekomen in samenwerking met verschillende organisaties, waaronder de gemeente Aalsmeer, de provincie Noord-Holland en lokale watersportverenigingen.
1: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Gratis balansmetingen voor ouderen in Aalsmeer. Particip Amsteland organiseert deze maand gratis meetmomenten voor inwoners van 65 jaar en ouder die hun balans en valrisico willen laten controleren. Tijdens de metingen krijgen deelnemers snel inzicht in hun stabiliteit, looppatroon en mogelijke valrisico's. Een val kan grote gevolgen hebben voor de mobiliteit, zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van ouderen. Daarom biedt Particip Amsteland een laagdrempelige valrisicotest aan. Deelnemers voeren een korte looptest uit en beantwoorden enkele vragen over hun dagelijks functioneren en beweeggedrag. De meting wordt uitgevoerd met een speciale loopmat die het looppatroon analyseert. Op basis van de resultaten ontvangen deelnemers direct een persoonlijk advies over hun balans en eventuele vervolgstappen. Ze vinden plaats op dinsdag 21 en 28 juli van 11 tot 1 uur op de Markt Aalsmeer, het Praamplein. En op woensdag 29 juli van 11 tot 12:30 in het parochiehuis aan de Gerberaarstraat 6. Entree is gratis.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer.
1: De beste muziek voor in de middag.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Hey, Wouter Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen. Zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. De 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. In Amsterdam-Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeur en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd bij de ene complex. Bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt nog of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische politie heeft 6 jongeren opgepakt die plannen zouden hebben voor een aanslag. Ze zouden op TikTok hebben gedreigd met een aanval met chemische stoffen en met brandstichting tegen een school in Hasselt in Belgisch Limburg. Ze bedreigden ook directieleden van de school. In de TikTok-groep stonden verwijzingen naar extremisme en naar schietpartijen op scholen. De verdachten zijn leerlingen van de school in Hasselt. Ze zijn inmiddels voor de jeugdrechter gebracht. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Een officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Het weer, vanuit het zuidwesten opklaringen. In het noorden blijft het bewolkt. Er staat een stevige westenwind. Het wordt 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Morgen opnieuw bewolkt in het noorden en geregeld zon in het zuiden bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gaza-strook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gaza-strook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. De VN-Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al enkele jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. De politie heeft in Alkmaar een jongen van 17 opgepakt omdat hij een vuurwapen bij zich droeg. Agenten wilden hem donderdagavond bekeuren omdat hij zonder licht fietste. En toen hij geen identiteitskaart kon tonen, besloten agenten hem te fouilleren. In zijn nektasje werd het vuurwapen gevonden. De jongen komt uit Den Helder, wordt vandaag voorgeleid. Voetballer Rai Vloed gaat spelen in Zuid-Afrika. De oudspeler van clubs als PSV, NAC Breda en Excelsior heeft een contract getekend bij Cape Town City FC, meldt die club. 3 jaar geleden werd Vloed veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. Hij veroorzaakte een ongeluk op de A4, waarbij een kind van 4 om het leven kwam. Vloed had gedronken en reed te hard. 2 maanden geleden kwam hij vrij. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matige tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Radio Aalsmeer. Nu ook via DAB+. Je vindt ons op kanaal 5A.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gazastrook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gazastrook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. Koning Willem-Alexander gaat volgend jaar voor Koningsdag met zijn familie naar Lelystad. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft dat bekendgemaakt. In 2027 wordt Lelystad net zo oud als de koning, 60 jaar. Burgemeester Mieke Baltus en commissaris van de koning Arjen Gerritsen zeggen dat ze het heel bijzonder vinden dat de koning het jubileum tegelijk met zijn verjaardag komt vieren. De gemeente Lelystad wil de komende tijd met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen overleggen over het programma voor Koningsdag. De VN Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. Het kabinet trekt 420 miljoen euro extra uit om de bouw van seniorenwoningen te stimuleren. Het geld komt bovenop de 120 miljoen die al was vrijgemaakt. Er is steeds meer behoefte aan woningen voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, maar die niet in aanmerking komen voor het verpleeghuis. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen, in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matige tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Oekraïne heeft twee schepen van de Russische schaduwvloot aangevallen in de zee van Azov, bij de door Rusland geannexeerde Krim. Het leger zegt verder dat de Oekraïnse drones een oliedepot, een radarsysteem en twee Russische luchtafweersystemen hebben geraakt. Ook werd in Omsk, zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens, een olieraffinaderij bestookt. De afgelopen nacht voerden Rusland en Oekraïne al op grote schaal drone- en rakettenaanvallen op elkaar uit. Het was fout dat er tijdens de coronapandemie aanvankelijk geen alternatief vaccinatieplan was. Dat heeft topambtenaar Sonnema van het ministerie van Volksgezondheid gezegd tegen de corona-enquêtecommissie. TVM had bedacht om fijnmazig te gaan vaccineren via de huisartsen. Maar het eerste vaccin dat klaar was, dat van Pfizer, bleek daarvoor niet geschikt. Vanochtend zei oud-programmadirecteur Van Delden van het RIVM al tegen de commissie dat Nederland een paar weken eerder had kunnen beginnen met vaccineren als er wel een plan B was geweest. De koninklijke familie gaat volgend jaar met Koningsdag naar Lelystad. In 2027 viert de stad het 60-jarig bestaan. Koning Willem-Alexander wordt volgend jaar ook 60 jaar oud. De gemeente Lelystad overlegt de komende tijd nog met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen over het programma voor Koningsdag. Wereldvoetbalbond FIFA lijkt niet van plan het omstreden besluit over de Amerikaanse spits Balogun terug te draaien. Volgens de Belgische bond heeft de FIFA een verzoek om meer informatie meteen afgewezen. Balogun kreeg in de WK-wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina een rode kaart. Volgens de regels zou hij daarom vannacht tegen België niet mogen spelen. Het weer, veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg en er staat een stevige westenwind. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Ballenlijn markeert nieuwe zwemzone bij Surfeiland. Bij het waterfront aan de Westeinderplassen is een nieuwe, vergrote zwemzone officieel in gebruik genomen. De zwemzone is sinds donderdag 2 juli duidelijk afgebakend met een ballenlijn, waardoor zwemmers en watersporters het gebied veilig met elkaar kunnen delen. De nieuwe zwemzone sluit aan op het vergrote strand op de landtong van het surfeiland. Het gebied is aanzienlijk groter dan de voormalige zwemlocatie, die bij veel bezoekers bekend stond als het Pierenbadje. Door de nieuwe afbakening is voor zwemmers duidelijk waar de zwemzone begint en eindigt, terwijl watersporters voldoende ruimte houden om actief te zijn op het water. De aanleg van de zwemzone maakt deel uit van de verdere ontwikkeling van het waterfront dat in 2021 werd aangelegd als recreatiegebied aan de Westeinderplassen. De nieuwe inrichting is tot stand gekomen in samenwerking met verschillende organisaties, waaronder de gemeente Aalsmeer, de provincie Noord-Holland en lokale watersportverenigingen.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Bekijk ons ook op televisie. KIW kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Gratis balansmetingen voor ouderen in Aalsmeer. Particip Amsteland organiseert deze maand gratis meetmomenten voor inwoners van 65 jaar en ouder die hun balans en valrisico willen laten controleren. Tijdens de metingen krijgen deelnemers snel inzicht in hun stabiliteit, looppatroon en mogelijke valrisico's. Een val kan grote gevolgen hebben voor de mobiliteit, zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van ouderen. Daarom biedt Particip Amsteland een laagdrempelige valrisicotest aan. Deelnemers voeren een korte looptest uit en beantwoorden enkele vragen over hun dagelijks functioneren en beweeggedrag. De meting wordt uitgevoerd met een speciale loopmat die het looppatroon analyseert. Op basis van de resultaten ontvangen deelnemers direct een persoonlijk advies over hun balans en eventuele vervolgstappen. Ze vinden plaats op dinsdag 21 en 28 juli van 11 tot 1 uur op de Markt Aalsmeer, het Praamplein. En op woensdag 29 juli van 11 tot 12:30 in het parochiehuis aan de Gerberaarstraat 6. Entree is gratis.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio
1: Aalsmeer. De beste muziek voor in de middag.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 10 gemeenten worden in Den Haag op het matje geroepen omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Asielminister Van den Brink wil dat ze zich aan de spreidingswet houden en stelt ze daarom onder actief toezicht. Het gaat om Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil afspraken met hem maken over de komst van een AZC. Geven ze hier geen gehoor aan, dan regelt het kabinet zelf een opvanglocatie in die gemeente. Het was verkeerd dat Nederland in de coronacrisis aanvankelijk alleen maar inzette op vaccineren bij de huisarts. Dat zei topambtenaar Sonnema tegen de corona-enquêtecommissie. Toen het vaccin van Pfizer niet geschikt bleek voor prikken bij de huisarts, was er geen plan B en daardoor ontstond vertraging. Vanochtend zei de toenmalige programmadirecteur van het RIVM, Van Delden, hetzelfde. Vibra heeft opnieuw een recordjaar achter de rug. De koopjesketen maakte vorig jaar ruim 16 miljoen euro winst, ruim een kwart meer dan in 2024. En dat was ook al een recordjaar. Vibra opende 63 nieuwe winkels in Nederland, België en Frankrijk. Het totaal aantal komt daarmee op 360. President Trump bevestigt dat hij met de FIFA heeft gebeld over de rode kaart voor de Amerikaanse voetballer Balogun. Trump zei tegen FIFA-voorzitter Infantino dat die rode kaart volgens hem onterecht was. Daarop werd de schorsing van Balogun teruggedraaid, waardoor hij vannacht toch mag spelen tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over die beslissing. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen net als vandaag bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Column Lieve Guido. Wilhelmus. Op radioaalsmeer.nl verschijnt iedere zondag een nieuwe column, geschreven door en voor een Aalsmeerder of Kudelstaarter over wat er leeft in het dorp en daarbuiten. Deze week is het de beurt aan Tjert Veninga met zijn maandelijkse column Lieve Guido. In deze editie neemt Veninga de lezer mee langs het wereldkampioenschap voetbal, volksliederen en een verrassend stukje vaderlandse geschiedenis. Vanuit zijn liefde voor voetbal maakt hij een boeiende uitstap naar het ontstaan en de betekenis van het Wilhelmus, het oudste volkslied ter wereld, en de bijzondere verhalen die daarin verscholen liggen. Met zijn kenmerkende mix van humor, verwondering en historische weetjes laat Veninga zien hoe sport soms meer is dan een spel alleen. Achter de wedstrijden, rituelen en stadionzang schuilen verhalen over identiteit, geschiedenis en nationale trots. Een luchtige, maar tegelijk inhoudelijke column over voetbal, cultuur en de verrassende rijkdom van een lied dat we vaak zingen, maar zelden echt kennen.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Minister Van den Brink van Asiel zet 10 gemeenten onder druk om zich aan de spreidingswet te houden. Het zijn gemeenten die te weinig asielopvang regelen. Van den Brink schrijft aan de Tweede Kamer dat ze onder actief toezicht komen te staan. De verantwoordelijke wethouders zijn uitgenodigd op Van den Brinks ministerie. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66, de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, DENK en CDA. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op 1 dag heeft gepleegd. De politie kreeg erover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. De 3e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de slotklim in Les Angles reed de Sloveen weg bij zijn Deense rivaal Jonas Vingegaard en nam de gele trui van hem over. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen, net als vandaag, bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweekanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen, maar achteraf gezien was dat niet nodig geweest. FIFA-voorzitter Infantino ontkent dat er sprake was van politieke beïnvloeding op het WK voetbal. Gisteren werd de schorsing voor de Amerikaanse spits Balogun teruggedraaid. Dat zou zijn gebeurd na een gesprek tussen president Trump en Infantino. Volgens voetbalcommentator Jan Rols hebben commerciële belangen mogelijk een rol gespeeld.
2: Als de Amerikaanse ploeg nog verder komt in het WK, dan gaan het bedragen rond van boven de $1 miljoen voor een commercial van 30 seconden bij een kwartfinale straks van de Verenigde Staten. Dus die belangen zijn heel groot. Maar het is ongelooflijk bizar dat een regeringsleider zich hier mee heeft bemoeid en dat FIFA daar is in meegegaan.
1: Het beroep dat door de Belgische Voetbalbond was aangetekend is niet ontvankelijk verklaard. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op één dag heeft gepleegd. De politie kreeg daarover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66 de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, DENK en CDA. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig met temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. En dan wordt het 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
3: Door de Mangel. Met Elbert en Milena Huyts.
4: U luistert naar een herhaling van Door de Mangel.

0: Welkom bij Door de Mangel. Een programma waarin een bekende of onbekende Aalsmeerder of Kudelstaarter in de spotlight komt te staan en het stokje daarna doorgeeft aan een ander interessant persoon. Vanavond maken we uitgebreid kennis met deze persoon door de eigen muziekkeuze. Een meegebracht voorwerp en een aantal doordachte vragen. Kortom, deze week halen we door de mangel
1: Steven Kooi.
2: Welkom dames en heren bij een nieuwe live aflevering van Door de Mangel, de talkshow op Radio Aalsmeer. En dat geldt natuurlijk ook voor de luisteraars van Rik FM, die iedere donderdagavond vanaf 6 uur met ons meeluisteren. Al voor het 11e jaar ontvangen we iedere week een Aalsmeerder of Kudelstaarder bij ons in de studio. En deze week verwelkomen we de 462ste gast. De techniek wordt zoals gebruikelijk verzorgd door Edgar van Hazendonk. En mijn naam is Albert Huijts.
1: En ik ben Milena Huijts. Afgelopen twee weken waren er herhalingen te horen in Door de Mangel. En op 14 april, dus weer een tijdje geleden, ontvingen we Sjors van Kessel als 461ste gast in Door de Mangel. En hij omschreef zichzelf als leergierig, een doorzetter en zorgzaam. Sjors is osteopaat, maar heeft daarvoor een hele carrière doorlopen. Onder andere als voetballer, kickbokser, sportinstructeur en fysiotherapeut. Om uiteindelijk zijn draai te vinden als osteopaat. Sjors vindt het iedere keer een mooie zoektocht om de oorzaak van het probleem te vinden en zo mensen te kunnen helpen. Zijn vrouw en dochtertje nemen uiteraard een belangrijke plek in zijn leven, maar lekker tennissen en varen vindt hij ook leuk.
2: Ja, vandaag starten we weer met een nieuwe serie live uitzendingen en schuift Steven Kooi dus bij ons aan als 462 gast. Sjors van Kessel droeg hem op 14 april jongstleden voor als nieuwe schakel aan de inmiddels immens lange ketting. En hij is voor zichzelf begonnen in de zonwering, vertelde Sjors. En hij wil graag weten hoe en waarom hij deze stap destijds heeft gezet. Nou, het antwoord op deze vraag en nog veel meer hoor je vanavond bij ons in Door de Mangel.
1: Nou, heb jij nou ook een vraag voor Steven? Dan kun je deze mailen naar studio@radioaalsmeer.nl of bellen tijdens de live uitzending op maandagavond naar 0297-325858. En dan kun je Steven zelf je vraag stellen. Steven, van harte welkom bij ons in de uitzending. Fijn dat je er bent.
3: Goedenavond, dankjewel voor de uitnodiging.
1: Op deze 5 mei, de vrije dag die we gewoon hier besteden.
3: Heerlijk.
1: Goed zo. Steven, voordat we jou veel meer gaan leren kennen, willen we je altijd even overvallen met de vraag. Want zo leren we je van tevoren al een klein beetje kennen. En dan gaan we kijken of dat een beetje klopt allemaal. Of jij jezelf kan beschrijven in 3 woorden. En zo ja, welke zijn dat dan?
3: Ik denk wel energiek. Een doorzetter ook. En wel zorgzaam, denk ik.
1: Nou, dan heb je een paar hele mooie. zo denk je, ik heb niks en zo weet je het gewoon. Ja, nee. Energiek, doorzetter en zorgzaam.

0: Dus ja, mijn opa heeft vroeger op de bloemenveiling zijn leven lang gewerkt. En ja, dat ik woon nu weer in de straat waar mijn opa is opgegroeid.
1: Oh, wat mooi, een soort cirkeltje wat rond is.
0: Ja, ja. Ja, zeker.
1: En dat is een hele leuke straat in Aalsmeer.
0: Ik vind het een van de mooiste lanen van Aalsmeer. Ja,
1: dan hebben we het over de Wilgelaan.
0: Klopt.
1: Ja, nou, maar hoe bofferd ben je dan dat je daar een huis hebt kunnen bemachtigen?
0: Absoluut.
1: Maar ik heb gehoord dat je vrij handig bent en dat je heel veel moet klussen.
0: We hebben nog heel veel te doen. Er staat heel veel op het lijstje. Maar ja, dat komt vanzelf wel goed. We hebben de tijd ervoor. Dus.
1: En uit wat voor gezin kom jij, Steven?
0: Ik heb nog twee oudere zussen. En ja, mijn vader, die ben ik helaas al heel wat jaren geleden verloren. Mm-hmm. Maar ja, vroeger waren we met z'n vijven. Dus tot mijn 11e ongeveer, toen gingen mijn ouders helaas uit elkaar. En toen ik dus een jaar of 22 was, is mijn vader al overleden. Dus dat is wel vervelend.
1: Dat is een hele verdrietige tijd.
0: Ja,
1: veel te jong. Ja.
0: Veel te jong, ja. Ja.
1: En je hebt eigenlijk al je hele leven in Aalsmeer gewoond.
0: Klopt. Ja, kleine uitstapjes naar Kudelstaart gemaakt. En nog heel even in Hoofddorp gewoond. Maar ik was weer blij dat ik daar weer van weg kon.
1: gelukkig weer hier. Jij vertelde net even in het gesprekje wat we hadden voordat we de uitzending startten. Dat je op een school gezeten waar je zoontje van 4 nu ook naartoe gaat.
0: Dat klopt. Ja, de Jozefschool. Ik heb eerst in de Horremeer, OBS Horremeer gezeten toen ik op de kleuterschool zat. Maar die school die hield op met bestaan, want we zaten nog maar volgens mij met 8 leerlingen in de klas en dat was echt veel te weinig. Dus toen is de OBS is opgehouden. Toen ben ik in groep 5 naar de Jozefschool gegaan. En nu zit mijn zoontje van 4 Die zit daar ook weer op dezelfde school.
1: En zitten er dan op die Jozefschool nog steeds mensen die jij ook als kind zijnde hebt gehad?
0: Inmiddels heeft meester Antoine, de schooldirecteur, die heeft net afgezwaaid vorig jaar volgens mij. Dus nee, er zijn geen leraar of leraressen meer die ik ook heb gehad. Maar er zit ook een heel groot gat tussen.
1: Ja, oké. Maar het sfeertje is misschien nog wel een beetje hetzelfde.
0: Zeker. Als ik nu de paasvieringen zie en de kerstvieringen, die zijn onveranderd.
2: Ondanks ze toch ook wel wat veranderd hebben aan het gebouw onder andere.
0: Ja, maar ze hebben het een stuk uitgebreid. Maar het is wel in exact dezelfde stijl gebouwd weer en aangebouwd als hoe het was. Dus als je binnenloopt heb je ziet wel dat het anders is. Maar qua stijl hebben ze wel heel goed werk geleverd. Ja.
1: Ja. Je had het net even over je zoontje van 4. Maar hoe was jij als jongetje?
0: Daar komt weer mijn eerste eigenschap, energiek. Dat ik ben vroeger als kind van 5 of 6 ben ik op atletiek gezet om mijn energie kwijt te raken. Omdat ik kon niet gewoon wandelen, maar alleen rennen.
1: Maar hielp dat dan?
0: Het was wel een hele leuke tijd. En ik heb daar ook wel heel veel prijzen gewonnen in die tijd. Dus dat ging wel goed.
1: Daar heb je het sportieve waar je vanavond denk ik nog wat een en ander over gaat vertellen. Dat heb je daar een beetje
0: Daar is wel de basis gelegd. Ja. Ja. Ja.
2: Maar zat die energie, dat energiek zijn, zat dat je in de weg?
0: Voor mij niet. Misschien mijn ouders wel.
2: en de juffermeesters op school misschien?
0: Ja, wellicht. Ja. Ik vond gym altijd wel het leukste om te doen. Ja.
2: Want was jij iemand die graag leerde?
0: Nee.
2: Nee?
0: Nee. Nee, dat heb ik tot en met de middelbare school heb ik daar echt een behoorlijke hekel aan gehad. Dus eigenlijk pas echt later gekomen dat ik me daarin ben gaan interesseren.
1: Omdat je dingen ging doen die je echt leuk vond om te leren.
0: Ja, en later eigenlijk een beetje daarin gaan ontwikkelen. En nog steeds eigenlijk.
1: Ja, ja, nou dat is een goede eigenschap. Wat ben jij na de Jozefschool gaan doen?
0: Naar de Westplas MAVO. De simpele doorschuif, zeg maar, van school.
1: Hoezo simpele doorschuif?
0: Nou ja, dat is het makkelijkste. Er gingen ook vriendjes naar Uithoren toe. Of naar Amstelveen of naar Hoofddorp. En ik bleef lekker in Aalsmeer.
1: En je ging naar de openbare MAVO?
0: Ja.
1: En was daar, werd daar je weerzin voor school verder aangewakkerd? Of juist niet?
0: Nee. En dat was ook de periode dat mijn ouders gingen scheiden. Dus daar,
1: Dat is wel een lastige tijd.
0: Dat leren, dat ging gewoon niet zo lekker op dat moment.
1: Nee. Maar je hebt hem afgemaakt?
0: Nee.

0: Nee, ik ging er zoveel jaren over doen. Dat zeiden ze van, nou, je kan me beter iets anders gaan doen. Toen ben ik de motorvoertuigenopleiding in Hoofddorp gaan doen. Dat heb ik wel met heel veel plezier gedaan. Was ik dus automonteur. Ben ik geworden. Dat heb ik een aantal jaren ook gedaan in de garage. Totdat ik op een gegeven moment het ging bekijken van wat ben ik nou eigenlijk allemaal aan het doen. En het werk vond ik op zich heel erg leuk. Alleen iedere dag onder dezelfde brug met dezelfde mensen om je heen. Dat trok me toch niet zo.
1: Daar kwam dat energieke weer.
0: Ja,
1: van,
0: ja.
1: Ik moet het anders.
0: Ik moet iets anders, ja. En toen ben ik eigenlijk bij een bedrijf terechtgekomen. Hier in Aalsmeer ook. En daar ben ik eerst in de winkel aan de slag gegaan. En later ook in de buitendienst. En die deden van alles voor woningen verzorgen. Daar heb ik eigenlijk een hele tijd gezeten. Een hele leuke tijd ook gehad. Tot ook daar op een gegeven moment weer een beetje de rek uit was. Ben ik verder gaan kijken wat ik kon gaan doen.
2: En wat je daarna bent gaan doen, daar gaan we het straks even over hebben, als je het goed vindt.
0: Ja, zeker.
2: Want we gaan even naar de muziek met jou goed vinden. We begonnen de eerste plaat even lekker stevig binnenkomen.
0: Gelijk de energie erin.
2: Een uptempo nummer van de welbekende Charlie Lonos en Mental Theo. Yes. Heb je wat met dit soort muziek?
0: Ja, zeker. Ja, ik ben daarmee opgegroeid.
2: Ja?
0: En dit is nog een redelijk softe versie van wat ik heb geluisterd en nog steeds wel leuk vind. Dit vind ik wel een leuke muziekgenre, ja.
2: Ging je ook naar concerten, naar festivals en dat soort dingen?
0: Ja, zeker. Ja, van de hoe noem je dat ook weer? In de sensation in de arena tot een festival ergens in Brabant op een boerenveld. En alles wel afgelopen en gezien.
2: En maar dat doe je niet meer, of wel?
0: Nee, nu en een heel enkel keer. Maar
2: nou, je hebt nu zo'n kleintje.
0: Je moet keuzes maken in het leven. Ja.
2: Het volgende nummer wat je hebt uitgekozen, is er eentje uit, jaren 80?
0: Klopt.
2: Spandau Ballet?
0: Ja, die draaide mijn vader vaak tijdens het afwassen in de keuken. En dan stond hij al heerlijk mee te blaren. En mijn zus en ik hebben ook daarom ervoor gekozen om dat nummer op zijn uitvaart te draaien. En het blijft een speciaal nummer voor ons.
2: Dus vandaar dat je die hebt uitgekozen.
0: Ja.
2: Spandau Ballet met nummer Gold.

0: Onze gast vanavond is Steven Kooi. En mocht u nu thuis zitten en denken van, nou, ik heb ook nog wel een vraag, die wil ik hem persoonlijk stellen, dan kunt u gewoon bellen 0297-325858. Dat is ons telefoonnummer. En dan kunt u zelf de vraag stellen aan Steven. Maar u kunt ook een mailtje sturen als u denkt, nou, dat durf ik niet zelf, maar doen jullie het maar voor me. studio@radioaalsmeer.nl. En dan stellen wij de vraag. Ja, we hadden het over je werk, Steven, zojuist. Was aan het vertellen wat je allemaal gedaan had. En ik dacht eigenlijk dat je al aan het laatste stukje zou beginnen. Maar er zit nog wat tussen.
1: Ja, ik heb nog inderdaad eventjes een tussendingetje gedaan in de badkamers. In de verkoop terechtgekomen. En vestigingsmanager daar geworden. Maar ik zat de hele dag op kantoor en te bellen. En ik miste dat buitenwerk eigenlijk wel. Ja. En toen heb ik de keuze gemaakt om voor mezelf te gaan starten. Dus een bedrijfsauto uitgezocht en wat gereedschap bij elkaar geraapt.
2: Wist je toen al meteen wat je ook wilde gaan doen op je
1: ondernemers? Ja, ik had er wel heel goed over nagedacht. Want je moet uiteindelijk nog heel lang werken. Je moet echt iets doen wat je leuk vindt. Dit lag mij altijd al wel het beste. En vond ik ook echt het leukste om te doen. Dus ik was er wel redelijk snel over uit wat het ging worden.
0: Ja. Je zegt eigenlijk heel simpel. Of ja, ik moest een auto uitzoeken en wat gereedschappen en dat was het. Maar voor mij was het niet zo eenvoudig.
1: Website laten maken en dan inderdaad langs de bühne.
2: Ja, want wat ben je eigenlijk gaan doen? Want dat is natuurlijk nu de grote vraag.
1: Ik heb een bedrijf in de buitenzonwering. Of eigenlijk zonwering in het algemeen. Maar ik focus me vooral op de buitenzonwering en horen. Dat verkoop ik, monteer ik en doe ik eigenlijk van A tot Z de klanten ontzorgen.
2: En doe je dan ook bijvoorbeeld veranda's of overkappingen of dat soort dingen?
1: Nou, veranda's in de zin van houten veranda's, dat niet. Ik blijf wel bij het aluminium en de stoffenvarianten. Maar er zijn inderdaad ook al lamellendaken die we leveren. En pergola zonweringen. Dus dat zijn eigenlijk een soort halve veranda die je ook weer in kan schuiven. Dat je het wel het voordeel hebt dat je in de zomer er gebruik van maakt. Maar dat in de winter bijvoorbeeld geen warmte of geen extra licht wegneemt.
2: Maar dan zal jij nu behoorlijk druk hebben.
1: Ja, dat klopt. Ja.
2: Want ik denk dat zo aan het einde van de winter de mensen eens gaan nadenken over de zomer.
1: Ja, gelukkig.
2: Moet er nog komen?
1: Gelukkig zijn er heel veel mensen die begin januari, als de kerstboom de deur uit gaat, bedenken van, laten we dit alvast gaan bestellen, want dan zijn we op tijd. Maar het gros is inderdaad wel, gaat bellen op het moment dat het 25 plus graden is en de zon echt te vervelend wordt in huis of de warmte in huis. En daar proberen wij een oplossing voor te bieden.
0: Nou, we hebben natuurlijk net een prachtig voorjaar gehad. Merk je dan ook dat de vraag toeneemt?
1: Ja, het voorjaar heeft er echt voor gezorgd dat de aanloop naar het seizoen toe al enorm was. Ik ben nog niet super lang zelfstandig. Het is nu mijn vierde jaar waar ik in zit. En je ziet gewoon ieder jaar dat je meer omzet maakt.
2: Ja, dus je gaat wel een klein beetje winst maken.
1: Dat hopen we wel.
2: Ja, dat duurt even.
1: Dat is ook belangrijk. Maar
2: uiteindelijk is dat toch wel een beetje bedoeld dat je daar. Die eerste jaren kan ik me voorstellen dat je denkt. En ik hoop dat ik mijn hoofd boven water kan houden.
1: Zeker, zeker.
2: Kiet speel. En op een gegeven moment moet je dat dan. Want ben je alleen of heb je ook personeel?
1: Ik werk met ZZP'ers. Ik heb een vast clubje ZZP'ers om me heen. Die ik in kan huren op projecten of dagen. En dan gaan ze bij mij mee.
2: Want doe jij het alleen bij particulieren? Klinkt eraan. Doe jij je werk alleen bij particulieren of ook bij
1: ik heb gelukkig een mix. Wat er ook voor zorgt dat je in de winter veel werk hebt qua nieuwbouw. Want ik heb een aantal grote aannemers bijvoorbeeld. Die allemaal nieuwbouwprojecten opleveren. Waar ik de zonwering van mag maken. Dus het is een mix. Maar op dit moment is het wel heel veel particulier.
2: Steven, wat is de allerbeste zonwering die je kan hebben? Ja, natuurlijk van jouw bedrijf, dat snap ik. Maar is het een donker scherm? Is het een licht scherm? Is het...
1: Inderdaad, het is om te beginnen de zonwering van 0297 zonwering.
2: Tuurlijk, dan mag je één keer zeggen, daarna
1: kijk, je ziet een trend van screens bijvoorbeeld nu wel heel veel. Waar we vroeger natuurlijk overal gewoon een uitvalscherm voor de ramen hing. Plaatsen we nu heel veel screens. Dat heeft als voordeel dat je een 100% raamafsluiting hebt. Dus geen lichtkieren zijdelings. Dus echt een goede warmtewering.
2: En aardedonker.
1: En het voordeel van een screen is dat je dus nog wel doorheen kan kijken. En dat verbaast mensen eigenlijk altijd nog hoe goed het doorkijk door zo'n product is. Dus je hebt niet het gevoel van een rolluik dat je opgesloten zit als je hem naar beneden doet. Maar je kan echt nog gewoon de plantjes in de tuin kan je nog zien.
2: Ja. Ja. En dat is dan ook, hoe donkerder, hoe beter?
1: Het doek is inderdaad, hoe donkerder het doek, hoe meer warmtewering het geeft. Ja.
2: En is het dan de kleur of is het de dikte van het doek?
1: Dat is ook een goede vraag. Er zijn, als je het bekijkt op screens, heb je bijvoorbeeld 5% doorlating, maar ook 1%. Dat pas je eerder toe bij kantoren waar ze met een beeldscherm achter zitten bijvoorbeeld. Maar dan zie je weer minder plantjes in de tuin. Maar ja. Het houdt wel goed de warmte tegen. Maar als je echt naar de beste prestaties gaat kijken, dan moet je een 1% doek nemen of helemaal dicht.
2: Dus die screens zijn op dit moment wel een beetje nummer 1 in het stukje zonlering?
1: Daar wordt veel naar gevraagd, ja. Ja.
2: Wat ik zelf heel erg leuk vind, dat zijn die echte ouderwetse markiezen. Doe je dat ook?
1: Ja, die heb ik toevallig net op mijn huis geplaatst. Ja, dat is een plaatje.
2: Zo'n rood-witte of zo'n twee geblokte. Oh, ik vind dat altijd zo leuk.
1: Ja, ik heb zo een beetje crème, beige bij de stijl van het huis uitgekozen. Maar het is een heel mooi traditioneel product.
2: Ja, je moet er alleen niet de wind onder krijgen.
1: Wel als ik ze monteer, dat maakt niet uit.
2: Nee, want je hebt toch tegenwoordig ook van die, je moet maar verbeteren als dat niet waar is, maar dat je zeg maar een soort windmetertje hebt, dat als het hard gaat waaien, dat
1: je kan het zelfs op je telefoon aansturen met allerlei gadgets, met lichtmeters, lichtsensoren, temperatuursensoren, windvoelers. Je kan het echt zo gek niet bedenken. Nee, het is er al.
0: Geen omkijken meer naar op dat moment.
1: Dynamische zonwering wordt het dan genoemd. En daar heb je dan echt inderdaad geen omkijken meer naar. En maximale profijt van je product. Want je vergeet het nooit meer.
0: Nou, het kan ook bloedirritant zijn.
2: Ja, ik wou niet zeggen. Je moet er ook helemaal lijf van als dat ding omhoog naar beneden.
1: Ja, en dat ligt dus aan de instellingen. Ja. En dat kan je zelf tegenwoordig veel beter bepalen dan een ouderwets zonne-windautomaatje. Wat heel autonoom reageert. En tegenwoordig kan je die waardes heel goed zelf bepalen en instellen naar je eigen wens.
0: Ja, ik heb het op mijn werk wel meegemaakt. Dan was het hartstikke warm. Maar dan waaide het net een beetje te hard. En dan ging die dingen weer omhoog. Dan werd het gewoon hartstikke warm in zo'n ruimte.
2: Als bij mensen dat dus fout gaat. Dus op het moment dat de wind wel onder een zonnescherm gaat. En een flatje, dan klapt die kapot. En dan kom jij ook en dan kom je te repareren.
1: Wij repareren alles.
2: Ook dat komt allemaal goed.
1: Ontzorgen van A tot Z. Ja.
2: Goed, ik stel voor dat we even naar een stukje muziek gaan. We hebben eerder deze avond al geluisterd naar de Charlie Lono's en Menthol Tio. Maar ook naar Spandau Ballet en Golden. Voor jou een heel belangrijk nummer. En het volgende nummer is ook eigenlijk een nummer wat een beetje een stukje uit jouw leven is. Namelijk Vier het Leven. En dan heb ik het over een nummer van André Hazes.
1: Ja.
2: Vertel daar iets meer over, Steven.
1: Nou ja, kijk. Hazes is de basis, zeggen ze. Dus daar ben je mee opgegroeid. En die man heeft gewoon ontzettend mooie muziek gemaakt. Je kan er van houden, je kan er niet van houden. Maar ja. Ik hou er wel van.
2: Dus deze, die moet gewoon in
1: het rijtje? Ja, Hazes hoort in het rijtje.
0: Ga je ook uit je bol bij het nummer?
1: Altijd.
0: Over de camera aan.

0: Nou, we beginnen met z'n allen hier uit ons bol. Met André Hazes. Het nummer uit mijn bol.
1: Ja. Je moet niet zo liegen. Mensen zien het op tv.
0: Oh.
1: Ja, die weten gewoon dat je nu onzin zit te verkopen.
0: Ja, nee, joh, we kunnen intern ook uit ons bol gaan, toch?
1: Ja, dan ga je lekker intern uit je bol.
0: Ja. Ach. Als we het maar lol hebben. En dat is het belangrijkste, toch? Steven, we hebben het over je werk gehad. We hebben gehoord dat jij voor jezelf bent begonnen in de zonweringen. Dat je dat heel leuk vindt om te doen.
2: Zeker.
0: Maar er zijn ook andere dingen in het leven die je heel leuk vindt om te doen.
2: Absoluut.
0: En een van de dingen die daarmee te maken heeft, is basketbal. En je hebt ook een voorwerp meegenomen.
2: Dat klopt.
0: Nou ja, daar hoeven we niet heel moeilijk over te doen.
2: Het is geen geheim dat inderdaad dus ook de basketbal is.
0: De camera staat voor je, als het goed is.
2: Oh, deze, ja.
0: Dan kunnen mensen
1: goed zien. Ja.
0: Maar ik denk dat iedereen zich wel een voorstelling bij een basketbal kan maken.
2: Ja, dat is weinig verrullend inderdaad. Maar hele lange tijd in mijn leven gebasketbald. Helaas door een schouderblessure moeten stoppen. Maar een hele mooie, leerzame tijd gehad met vele vrienden die ik nog steeds als goede vriend heb ontmoet. Een hele leuke sportieve tijd gehad.
0: Maar je vertelde net dat je op atletiek werd gezet, zoals je dat zei, vanwege de energie die je had.
2: Ja.
0: Hoe heb je dan de stap gemaakt naar basketbal?
2: Ik had een buurjongen en die basketbalde. En toen ben ik een keertje met hem meegegaan. En sindsdien kon ik ook daar goed mijn energie kwijt. Dus.
0: Toen ben je geswitcht?
2: Ja, ik zou het fijne niet meer precies weten hoe dat is gegaan. Maar want volgens mij was ik al wel gestopt met atletiek. Heb ik nog eventjes dat wandklimmen in de beach gedaan. Dat was vroeger zo'n grote klimwand in de grote zaal. En toen gaan basketballen, Een hele leuke periode gehad daar.
0: Ja. Nou heb ik bij basketbal altijd voor ogen lange mannen.
2: Ja.
0: Zoveel mogelijk lengte moeten hebben om die bal zo makkelijk mogelijk in die basket te krijgen.
2: Je bent
0: niet klein, maar
2: 1,90. Nou, op het veld ben ik wel een van de kleinste. Ja. Ik kwam altijd wel tegen jongens te staan die ruim 2 meter waren. Dus dan moet je hoog springen. En dan kan je alsnog de bal pakken.
0: En daar train je ook op?
2: Ja, zeker. Ja, ik was wel redelijk actief daarin. Ja.
0: Vaak zie je dan de wat kleinere basketballers. Dat zijn degenen die het spel verdelen.
2: Ja, nou daar was ik dan weer net even te groot voor. Maar want daar was ik ook niet handig genoeg voor.
1: Nou, 1,90 is toch lang? Ik bedoel,
2: voor basketballen
1: misschien.
2: Voor de basketbal viel het mee. Maar ik kon er overal een beetje goed bij wegkomen. Ja.
1: Nou, je vertelde dat je eigenlijk door een schouderblessure daarmee moest stoppen.
2: Klopt,
1: Dat is voor een sportief iemand is dat niet heel grappig, denk ik.
2: Dat klopt. Dat was inderdaad wel eventjes even balen, ja. Ja.
1: Want ben je dan wel een alternatieve sport gaan doen?
2: Ik ben de sportschool ingegaan. En daarmee merkte ik dat ik door het geconcentreerd te trainen, dus heel gefocust op bepaalde spiergroepen te trainen en geen gekke bewegingen meer maken eigenlijk, dat wel goed te doen was. Ja.
1: En doe je dat nog steeds?
2: Of? Ja, nou, althans zoveel mogelijk. Maar.
1: Ja, want je hebt nu een druk bestaan nu met je werk en met je kleintje van 4 natuurlijk. Ja. Die net een school is zoals je net vertelde. Hij zit te luisteren.
2: Ja, als het goed is zitten ze thuis voor de televisie.
1: Nou, dit is je kans. Neem even je momentje.
2: Je vriend, vind je het leuk?
1: Mooi,
0: hè? Ja. Nou, en als hij wil bellen om wat te vertellen, hoe hij het vindt, mag dat, hè?
2: Oh ja, dat is ook
0: dat
2: wel
0: kan
2: goed.
0: Ook. Ik zal het nummer nog een keertje noemen. 0297-325858. Jij zei, basketbal, daar moest ik mee stoppen. Wat je dan vaak merkt, dat sporters dan zeggen van, nou, dan ga ik iets anders in de vereniging doen. Word ik trainer, word ik leider, word ik coach. Heb je dat overwogen?
2: Trainer heb ik gedaan toen ik zelf 16, 17, 18, 19 of van mijn 17 tot 20ste ongeveer heb ik trainen en gecoacht. Dus daar heb ik een hele periode heb ik dat gedaan. Tijdens mijn blessure heb ik ook nog een kampioenswedstrijd gecoacht. Dat was ook echt fantastisch. Was koning in de nacht was dat nog. En toen zijn we hebben we een fantastische mooie finale mogen spelen. En helaas kon ik hem niet zelf spelen, maar hebben we wel de beker gepakt.
1: En we horen de telefoon gaan, Steven. Dus ja, het zou zomaar kunnen zijn dat er iemand belt voor je, voor jou. En we kijken even naar onze techneut of dat ook inderdaad waar is.
0: Nou, in de tussentijd kun je nog wel even een andere vraag stellen.
2: Ja.
0: Dat basketballen... ik weet dat de basketbalvereniging Aalsmeer is geen hele grote vereniging.
2: Klopt.
0: Ze kunnen best leden gebruiken, denk ik.
2: Ja.
0: Waarom zou iemand moeten gaan basketballen?
2: Ja, het is de beste, leukste sport die er is. Het is je kan er alles in kwijt. Het zijn hele leuke teams, leuke trainers. Ik zou zeggen, ga basketballen. Kijk eens naar een NBA-wedstrijd en dan ben je verkocht.
0: Ja, dat is heel anders dan hier natuurlijk. Maar,
2: ja, maar toch, het is wel je voorbeeld. Ja, het is wel waar je naartoe wil werken.
0: Steven, we hebben iemand aan telefoon.
1: Ja, we hebben een telefoon. Dus even kijken wie we aan de telefoon hebben. Goedenavond, met wie spreken wij? Hoor ik daar iemand aan de telefoon? Ja, dat moet jou bekend in de ogen klinken, Steven.
2: Ja, dat is mijn zoon.
0: In de oren, denk ik.
1: Hi, met wie ben jij? Het is wel heel spannend.
3: Hoi, papa.
1: Hoi, papa.
2: Hoi, grote vriend.
1: Wil je wat tegen papa zeggen?
3: Ik hou van jou.
2: Oh, ik hou ook van jou, vriend.
1: Nou, dat is toch het allermooiste wat je kan hebben, Steven.
2: Dat is een heel mooi telefoontje, absoluut.
1: Vind je het leuk om naar je papa te luisteren?
3: Ja.
1: Ja, hè? Doet hij het goed?
3: Ja.
1: Ja, hè? Hey, zal ik jou wat verklappen? Nee. Strakjes gaat papa voor jou... Strakjes gaat papa voor jou...
3: Ik ben een strak!
1: Ja, nou, dat zou ik dus zeggen. Dat zou ik zeggen. Papa gaat straks een plaatje voor je draaien. En jij weet al wie dat is. Blijf je lekker luisteren?
3: Ja.
1: Ja, goed zo, goed zo. Er is een beetje vertraging in de lijn. Ja. Blijf lekker luisteren. Papa voor jou straks een plaatje draaien.
3: Doei, papa.
2: Doei, grote vriend.
1: Nou, dat is wel leuk. Je grootste fan heeft gebeld.
2: Absoluut.
1: Hoe heet hij eigenlijk?
2: Liam Rowan.
1: Liam Rowan, dat is een mooie naam. Rowan. Liam Rowan. Ja. Prachtige naam. Nou, straks dus voor Liam een mooi plaatje.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ik ben helemaal afgeleid.
0: Ik ook. Maken we niet elke dag mee.
2: Nee,
0: dus,
2: zijn mooie gasten.
1: Nou, ja. Weet je wat we dan gewoon doen? Dan gaan we gewoon meteen het plaatje draaien.
0: Ja,
1: want daar zit Liam Rowan natuurlijk ook op te wachten. Dus dat gaan we doen. Wil je hem zelf aankondigen voor hem, Steven?
2: Zeker. Speciaal voor Liam Rowan, Yves Berendsen met Terug in de Tijd.

0: En dat was Yves Berendsen met Terug in de Tijd. Speciaal voor Liam Roman van zijn papa.
1: Nou, en volgens mij is het thuis meegedanst.
2: Ja, dat weet ik wel zeker. Ja. In ieder geval meegezongen ook.
1: Ja, want jij zei, hij kent de tekst.
2: Hij kent de tekst al bijna van A tot Z uit zijn hoofd. Ja,
1: ja, knap.
2: Ja, ja, zeker. Ja, hij vindt het heel leuk.
1: We hadden het over basketbal, Steven. Dat heb je heel lang gedaan. Ja. Heb je heel veel plezier in gehad. Noodgedwongen dus gestopt.
2: Ja.
1: Je vertelde dat je naar de sportschool ging. Maar je doet nog meer.
2: Ja, ja, ik ben ook toen naar wakeboarden. Dat is wel een grote hobby van mij sinds dat ik ongeveer kan zwemmen. Waterskiën, wakeboarden. Maar toen ben ik ook heel veel gaan kitesurfen. Want ja, in Nederland waait het nog wel eens. En dan is wakeboarden niet het meest ideale. Want daar heb je een mooi vlak water voor nodig eigenlijk. Dus toen heb ik eigenlijk allemaal kitespullen gekocht. En een paar cursussen gedaan. En ja, dat doe ik nu met heel veel plezier. Want dat, ja, dat geeft gewoon heel veel voldoening als je dat een paar uur op zee hebt gedaan.
0: Dat geeft gewoon een kick, Steven. Kan
2: zeker,
0: ik me zo voorstellen.
2: Zeker, ja.
1: Kan je even uitleggen wat het is voor de mensen die niet weten wat kitesurfen is?
2: Kitesurfen is eigenlijk met een vlieger op het strand, of tenminste op zee. En dan een klein surfplankje aan je voeten. En dan ga je... De golven in en springen en
0: Nou zie ik wel eens dat mensen die dan met dat ding, want je loopt in eerste instantie met die vlieger nog op het strand.
2: Op het strand.
0: Maar als de wind dan zo krachtig is, dan kan die je dus gewoon echt mee omhoog nemen. Ja. Doe je daar iets aan? Want dat geldt dan ook voor op het water.
2: Ja, je hebt altijd met verschillende windkrachten te maken. En daar pas je ook je vliegers op aan. Dus je hebt een vlieger van 5 of 6 vierkante meter tot wel... 15 vierkante meter, bij wijze van. Dus je kijkt naar de windsterkte. Dus als er windkracht 4 staat, dan pak je een wat grotere. Dan staat de windkracht 7, dan pak je wat kleinere vlieger. En dan heb je nog een touw in het midden zitten, eigenlijk aan je bar. Dat hangt voor je, een soort...
0: Handvat
2: waar je de vlieger aan vasthoudt. En daar zit een touw aan en dan kan je een beetje de kracht eruit halen. Dus dan, als je daar een beetje aan trekt, dan wordt die vlieger minder krachtig. En dan kan je er wat makkelijker mee over het strand lopen. En ja, als je op zee bent, dan laat je de touw weer los. En dan ga je volle vaart zee op.
1: Ja. Nou, ik kan me ook voorstellen dat je de controle kwijt kan raken.
2: Ja, zeker. Ook, dat gebeurt ook heel vaak.
1: En dan?
2: Ja,
1: dan kom je in Engeland uit.
2: Nou, nee, je mag eigenlijk niet met aflandige wind. Dus je moet altijd wel zorgen dat de wind een beetje sideshore is. Dat betekent dat hij langs de kust gaat of onshore. En dan waait hij echt vol het strand op. Dan kom je altijd terug.
1: Nou, gelukkig hebben we hier veel westenwind, dus dat komt wel goed.
2: Dat klopt, ja.
0: Heb je wel eens een situatie meegemaakt waarvan je dacht, oei?
2: Ja. Ja hoor,
0: vertel.
2: Niet op één hand te tellen. Nee, ja, vlieger een stuk 500 meter uit de kust vandaan. Ja, dan ben je inderdaad wel eventjes dat je denkt, oei.
0: Hoe kom ik nog terug?
2: Ja, maar ja goed, dan heb je toch weer, kan je jezelf nog weer redden of je krijgt hulp in zee. Want je gaat eigenlijk altijd wel met de maatjes aan het water op.
0: Ja. Je houdt elkaar in de gaten.
2: Je houdt elkaar altijd in de gaten.
0: Is net als met duiken.
2: Ja, zo help je elkaar weer.
0: Ja. Je vertelt, je bent gek op snelheid. Je rijdt ook motor. Dat heb je
2: ook dat.
0: Verteld. Ja. Je doet kitesurfen, je doet wakeboarden. Het zijn sporten over het algemeen die best wel hard gaan. Nou ben jij inmiddels 4 jaar papa.
2: Ja.
0: Maakt dat je wat voorzichtiger bent geworden? Of heb je zoiets van nee?
2: Als ik moet nu ja zeggen.
0: Ja. Nee hoor.
1: De vraag even of ze de radio uit willen doen thuis.
2: Ik doe daarnaast trouwens ook nog snowboarden. En afgelopen winter zijn we nog geweest. En ja, dan vind ik toch wel heerlijk om die snelheid op te zoeken.
0: Toch wel, hè?
2: Ja. Maar je houdt ook wel in je achterhoofd dat je het niet meer 110% moet doen, maar misschien 105%.
0: En ook niet meer op de N201.
2: Dan moet ik ook wat rustiger rijden. Ja.
0: Als jij je zoon een sport zou kunnen willen meegeven, misschien doe je dat al, wat zou je hem dan het liefst meegeven?
2: Ja, dat vind ik een hele lastige vraag. Want ik vind uiteindelijk wel dat hij iets moet doen wat hij zelf leuk vindt.
0: Maar kinderen vinden vaak wat hun vader doet of moeder doet ook
2: niet. Ja. Ja, nee, inderdaad. We gaan elke zondag gaan we naar de sportschool in de ochtend. En dan gaan we. Er zit een kidsclub op de sportschool. En dan gaat hij dan spelen. Dan kan papa eventjes sporten. En daarna duiken we het zwembad daarin. Gaan we samen zwemmen. En dan lopen we terug door de sportschool naar buiten. En dan gaat hij dan toch eventjes op een roeiapparaat zitten. Ja. Gaat hij ook eventjes sporten.
0: Ja, ja.
2: Maar nou ja, hij moet echt zelf kiezen wat hij wil doen. En daar kan ik hem alleen maar in steunen.
0: Nee, dat is natuurlijk zo. Maar je merkt vaak wel dat als jij ergens heel erg enthousiast over bent, dat kinderen dat misschien niet altijd, maar vaak ook leuk vinden.
2: Ja, maar ik ben eigenlijk over heel veel sport enthousiast.
0: Nou, dus, dat blijkt. Dat.
1: We zijn al bijna, Steven, aan het einde van het programma gekomen.
2: Oh, ja.
1: We willen nog een plaatje draaien voordat we echt gaan afsluiten. Dus ja. Laten we daar maar gauw naartoe gaan.
2: Goed.
1: Het is weer een Nederlandstalig nummer wat je op het lijstje hebt staan.
2: Ja.
1: Heb je iets met Nederlandstalige muziek?
2: Jawel, dat luisteren we wel graag, ja. Gewoon gezellige muziek. En dat vind ik wel gewoon gezellig.
1: Ook omdat het makkelijk meezingt?
2: Ja, en het klinkt gewoon lekker met een rosetje in de zon.
1: Maar ook bij het installeren van allerlei zonweringen?
2: Nee, dan werk ik eigenlijk altijd wel zonder muziek.
1: Ja?
2: Ja, kan ik me beter focussen. Ja.
0: Maar deze plaat die we zo gaan draaien van Jeroen Vercels, die doet jou herinneren aan een leuke vakantie.
2: Ja, we zijn vorig jaar met een groep vrienden naar Saint-Tropez geweest. En daar werd dit nummer ongeveer grijs gedraaid. Dus dat was een mooie herinnering die ik inderdaad ook wel nog een keer wilde horen.

0: En dat was Jeroen van Zelst, jouw liefste wens. En dat was een heerlijk nummer. Wat onze gast van vanavond, Steven Kooi, graag hoort vanwege een hele leuke vakantie in Saint-Tropez.
1: Ja, en je gelooft het niet, maar we hebben alweer iemand aan de telefoon.
2: Wat leuk.
1: Ja, het is druk vanavond. Ja, iedereen is vrij, dus ik denk dat het ook scheelt dat mensen de tijd hebben om te luisteren en ook te reageren. Ik ben heel benieuwd, wie hebben wij aan de telefoon op dit moment?
3: Ja, zijn zus, Anouk.
2: Hey, Anoukie.
3: Hey.
2: Wat leuk.
3: We zitten hier in het verre noorden mee te luisteren.
2: Nou, wat leuk.
3: Ja?
1: En hoe ver is dat noorden?
3: Ja, dat is helemaal onder de rook van Den Helder.
1: Dat is inderdaad een eindje weg. Dan is het
3: een heel eind weg, hè? Ja,
1: dan luisteren jullie waarschijnlijk via internet.
3: Ja, zeker.
1: Ah. En doet hij het een beetje goed?
3: Hij doet het hartstikke goed.
1: Ja?
3: Ja hoor, zeker. We krijgen alles mee hier al. Oh.
0: Zeg Anouk, zou jij je broer een vraag willen stellen die je eigenlijk normaal niet zo snel zou willen stellen, maar nu wel durft? Of wil je iets vertellen over hem?
3: Ik heb duizend vragen.
1: Maar zoveel tijd hebben we niet meer.
3: Nee, maar ik zit even te luisteren en het is gewoon hartstikke leuk om te horen. En ik wil toch even zeggen dat alles wat we mee hebben gemaakt, Steven, ben ik hartstikke trots.
2: Oh, dankjewel.
3: Ja, ik vind het heel erg leuk om te horen. En Lia Rowe net ook op de radio. Ja, fantastisch.
2: Ja absoluut. Nee,
3: erg leuk.
2: Is heel waardevol.
0: Nou, ik vermoed, Anouk, dat de trots die jij voor jouw broer hebt, dat hij ook naar jou toe gaat.
2: Absoluut.
0: Kan niet anders.
3: Ja, nou zeker. Als het gevaar komt, zeker.
2: Absoluut.
3: Ja hoor. Ja, we gaan volgende weekend even lekker een weekendje weg. Hè?
2: Ja. We gaan nog eventjes een paar dagjes even met elkaar gezellig eruit.
0: Yves Berends en Jeroen van Zelst draaien.
2: Ja.
3: Nou, die gaan we draaien. Zeker weten.
0: Nou, dan wens ik jullie heel erg veel plezier volgende week. En Anouk, hartstikke leuk dat je even gebeld hebt.
3: Oké, fijne uitzending nog.
0: Dank je wel. Fijne avond.
1: Nou, die uitzending gaat niet zo heel lang meer duren. Want wij moeten al gaan afsluiten.
2: Ja.
1: Want jij wil ook nog een laatste nummer laten horen. En die kunnen we niet overslaan, denk ik.
2: Nee,
1: dus die moeten we zeker laten horen.
2: Een klassieker die er wel echt in hoort.
1: Ja, toch?
2: Ja, zeker. Ja.
1: Heel snel even terug naar de drie woorden die je aan het begin van het programma hebt genoemd over jezelf. Energiek, doorzetter en zorgzaam. Nou, het energiek zijn, dat heb je al verteld. Alleen al in de sporten en in de hobby's die je hebt, blijkt daaruit dat je best wel energiek bent.
2: Ja.
1: Dat je een doorzetter bent. Ja, als je een eigen bedrijf start en dat het ook succesvol wordt, dan moet je wel een doorzetter zijn.
2: Dan kom je dat vaak genoeg tegen, ja.
1: En als ik hoor hoe jij tegen je zoontje praat, dan ben je zeker zorgzaam.
2: Oh, dat is een mooie.
0: Ja, maar ook hoe Anouk jouw zus over jou praat, denk ik dat allemaal wel weer mooi rondkomt.
2: Ja,
0: toch?
2: Absoluut.
1: Ja, zeker.
2: Absoluut, heel mooi.
1: Dan rest ons maar één ding. En dat is van jou te horen wie er volgende week hier bij ons in de studio aanschuift.
2: Ja, nou, dat is iemand die ik ook ken van via de basketbal. Annico van Dalen. Zij doet, zij organiseert heel veel voor de jeugd. De sportkampen. En afgelopen winter ook bij de Waterlelie het wintercircus. Ik weet misschien even de juiste naam niet daarvan. Maar, ik ben heel erg benieuwd hoe ze dat allemaal zo is gaan doen.
0: Gaan we volgende week vragen aan Annico van Dalen.
2: Ja.
1: Dan gaan wij nu toch echt het programma afsluiten, Steven. En dat doen we natuurlijk niet voordat ik je namens ons allemaal heb bedankt voor je inbreng hier bij ons in de uitzending
2: heel
1: vandaag.
2: Heel graag gedaan. Jullie ook bedankt.
1: En jouw verhaal die je met ons hebt willen delen en met de luisteraars hebt willen delen.
2: Nou, super.
1: We gaan je alle succes van de wereld toewensen in de toekomst. En wie weet komen we elkaar nog eens tegen.
2: Absoluut. Dank je.
1: We gaan eruit met het laatste nummer. Dat is de Golden Earring. Je hoort hem al op de achtergrond met het nummer Radar Love. Wat ons betreft graag.
0: Tot volgende week.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei besloot het kabinet dat Solvinity niet mag worden overgenomen door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity levert onder meer diensten aan DigiD, politie en justitie. Het bedrijf stapte naar de rechter omdat het alsnog wil worden overgenomen. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat het onderzoek van de overheid onzorgvuldig en onvolledig was en dat niet goed is gekeken naar maatregelen die het bedrijf wilde nemen om risico's weg te nemen. Op het Binnenhof in Den Haag is de bouw van een nieuwe publieksentree begonnen. Na de verbouwing van de Tweede Kamer moeten er zo'n 500.000 bezoekers per jaar ontvangen kunnen worden. Dat is bijna twee keer zoveel als nu. En daarvoor is dus een nieuwe ingang nodig, zegt Kamervoorzitter Van Kampen.
2: Mensen kiezen de volksvertegenwoordiging om wetten te maken, om de regering te controleren. Maar ik vind het zelf heel belangrijk dat mensen zich ook uitgenodigd voelen om naar de Tweede Kamer te komen. Het is van hen.
1: Over 5 jaar moet de nieuwe entree klaar zijn. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten, De Vriendschap en Jij Zegt Het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag verbonden van €12.000. De uitreiking is in januari. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig, bij temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen, dan wordt het 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en ook wat wolkenvelden, vooral in het noorden, bij temperaturen van 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
4: De top 10 van... met Rinus van Ittersom.
5: En ik moet toch zeggen dat het best wel weer lekker klinkt op de maandagavond met Rinus van Ittersom. Jawel, op de vertrouwde plek. En ja, weet je, we hebben besloten samen met Egon om het om de week te gaan doen. En van de week is dus mijn beurt. En ik kan je vertellen dat, gasten, dat wordt een lastig verhaal op dit moment. En ja, iedereen is op vakantie. De vakanties die zijn begonnen. En dat betekent dat er eigenlijk heel weinig mensen beschikbaar zijn. Zijn ook ongelooflijk veel mensen weg. Zijn ook best nog wel heel wat mensen thuis. Maar... even tussendoor. Het is heel simpel. Het is prachtig mooi weer buiten. Het was vandaag weer een heerlijke ongeveer 23 graden. Het wordt eind van de week natuurlijk nog weer ongelooflijk warm, moet ik zeggen. Maar wat kan je dan beter doen als gewoon lekker zomerse muziek? Weet je, daar gaan we ook gewoon mee beginnen. Even heerlijk genieten. Net doen of dat je op het strand bent. Radiootje aan. Cocktailtje erbij. En laat je lekker verleiden door de Sunshine Reggae.

0: kan het je voorstellen. Tussen twee van die hele mooie grote palmbomen in een hele mooie dikke vette hangmat. En dan genieten van heerlijke zon, zee, strand en natuurlijk deze muziek. Jawel, want ja, dat moet je natuurlijk wel doen. Ik bedoel, anders dan heb je het helemaal niet zo heel veel zin. Wat gaan wij doen hier bij Radio Waalsmeer? Nou, ik kan je één ding vertellen. We hebben waanzinnige muziek, moet ik zeggen. En dat wordt een dingetje hoor, want we hebben het een en ander erop staan. Waarvan ik zeg, hoe is het mogelijk? Waar halen we het in hemelsnaam vandaan? Laten we daar eens mee beginnen. En ik kan je vertellen dat, daar heb ik een productieteam voor. En daar ben ik ongelooflijk blij en trots op dat die toch nog wel even mee willen denken. Alleen het zijn vanavond titels waarvan ik zeg, hoe krijg ik ze in hemelsnaam uit mijn mond vandaan? Maar we zullen het gaan zien. We zullen het gaan proberen. Het is in ieder geval Carol G. En die heeft een auto nummer gemaakt met Ziante de Ubiero Conocido. Ja, of ik het goed uitspreek, al sla je me helemaal achterstevoren. Maar lekkere muziek, dat is het wel.
1: Ahí empezó el verano.

Heerlijk toch, die zomerse klanken, jazeker. En dat op de maandagavond hier bij Radio Aalsmeer. Het is pak weg, neem mee, 12 minuten over 8. Ja, schiet lekker op, moet ik zeggen. Mijn naam is Rinus van Itterson. En mocht u Egon Jans hier op deze plek verwachten, kan ik u vertellen, nou, die is er gewoon volgende week weer. En Egon en ik die hebben besloten om het om en om te gaan doen. En dus de ene week Egon, de andere week ik. En we gaan zien hoe dat gaat lopen en wat het allemaal gaat worden. In ieder geval heb ik vanavond zomerse muziek. Jawel, daar was ik een klein beetje van uitgegaan. En als je zomerse muziek zegt, dan zeg je ja, in ieder geval in Italië Eros Ramazzotti. En als je Eros Ramazzotti zegt, zeg je natuurlijk ook Sebastasa moet ik zeggen, una canzone. En dan krijg je dit prachtige mooie nummer.

blijft toch wel lekker klinken hoor, dat Italiaans, ja toch? Eros Ramazzotti was dat natuurlijk met Sebastasa Bella, Una Bella Canzone, daar hebben we dat weer gehad. En van Italië, ja, naar de andere kant, oftewel Griekenland, ja, dat is eigenlijk maar een hele kleine stap. Althans, je stapt in Ancona op de boot en zo'n pakweg ermee 14 uur later stap je in Patra weer van de boot af en dan zit je ineens in Griekenland. En in Griekenland hebben ze ook eigenlijk best wel hele mooie en nou heel mooie, heel goede zangers en zangeressen. Waarvan er eentje al jaren en jaren en jaren aan de weg timmert daar. Dat is Alkistis Protopsalti. En ja, die eigenlijk al wereldberoemd in Griekenland al jaren. Die daar eigenlijk best wel hele mooie muziek maakt. En jammer genoeg komt die muziek nooit echt helemaal over de grens heen daar. Dat is wel een beetje jammer, want het is eigenlijk heerlijke muziek. Ik zou zeggen, luister er maar naar.

blijft het toch een waanzinnig artiest, zegt Joe Cocker. Ja, inmiddels is hij er al lang niet meer natuurlijk. En ja, dat is eigenlijk toch wel ongelooflijk jammer. Want ja, mooie muziek maakte hij zeker. N'oubliez jamais was dat. En ja, hier allemaal bij onze vrienden van natuurlijk Radio Aalsmeer. Mijn naam is nog steeds Rinus van Itterzon. En zoals jullie weten, ja, heb ik een aantal grote artiesten in mijn favoriete lijstje staan. En één daarvan, ja, weet je, dat is heel simpel, dat is deze. Maar natuurlijk in deze zomertijd is dit natuurlijk een prachtig nummer. Dance into the light.

Collins met Dance in To The Light. Jawel, hier bij Radio Aalsmeer. Het is pakweg ermee 6:06. En dat betekent dat wij eigenlijk toch wel eens een keertje hele Nederlandstalige muziek gaan draaien. Want dat hebt er in dit uurtje nog niet ingezeten. En dat hoort er eigenlijk wel bij. Ja, dat hoort er zeker bij. Wat gaan we doen qua Nederlandstaal? Nou, dat gaan we eens even kijken. Ja, natuurlijk. Ja, kan ook eigenlijk haast niet anders. De grootste Nederlandstalige hit op dit moment. En die is natuurlijk van Justin De Wild.

Zo, dat was hem dan. En in dit geval was dat natuurlijk Justin De Wild met Cheerio. En ik zei dat het de grootste Nederlandse hit was op dit moment. Nou, dat is het natuurlijk niet helemaal. Want we hebben natuurlijk eentje die nog groter is. Ik ga hem niet draaien, kan ik je vertellen. Nee, want we gaan terug naar, naar het zomerse Italië. Naar het zomerse prachtige mooie land. En degene die af en toe eens even kijken op televisie. En je ziet dan dat prachtige natuur in dat land. En eigenlijk ook gewoon de mooie zee, de mooie meren. Alles wat je dan... Maar ook een stelletje ongelofelijke kloten weer wat je daar kan nemen. Want dat ken ook natuurlijk. Het is en blijft een prachtig land. Met natuurlijk ook nog eens een keertje geweldige artiesten. Eén daarvan... is deze. Misschien wat donker. Misschien wat mysterieus. Maar oh zo goed. Diamanten van Zucchero.

Toto was dat, jawel. Toto met Muchanga. En dat helemaal hier bij Radio Aalsmeer. Ik zie dat we nog 9 minuten te gaan hebben. En dus gaan we gauw over naar de volgende. Want dat is best wel een lange. Ja, en dan moet je je eigenlijk maar een klein beetje bedenken. Of je ergens langs het strand, langs het Griekse strand ligt. En dat je dan dit soort muziek op de achtergrond hoort. Muziek wat vanaf die Acropolis gespeeld wordt. Natuurlijk die hele mooie berg daarboven in Athene. En dat je denkt bij jezelf, oh, ik kom even heerlijk tot rust. Het is mooi weer. Het zonnetje schijnt. De zee is heerlijk. En de muziek van Jannie op de achtergrond.

Ja, het blijft toch een prachtige mooie muziek, maar ik ga hem wel langzaam naar de achtergrond draaien. En waarom? Dat is heel simpel. We hebben nog één nummer te gaan zometeen. En dan zit deze top 10 van er alweer op. Volgende week dus Egon Jans hier. En ik kan u vertellen dat hij een gast heeft. En die gast, dat is Marcel Harting. Oftewel de dorpsdichter hier van Aalsmeer. En het is aan mij benieuwd wat hij daar allemaal voor verhalen uit gaat krijgen. Want verhalen, dat zal hij wel hebben. Eens even kijken. Ja jongens, het is niet anders. Het zit erop. Het is over. Het is voorbij, dit uurtje. Zometeen na de klok, natuurlijk van 9:00. Intermezzo met Sam van Est. En ik zeg tot de volgende keer. Dag.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. Asielminister Van den Brink stelt 10 gemeenten onder toezicht omdat ze zich niet aan de spreidingswet houden. Het zijn Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil hen dwingen een plek voor een AZC aan te wijzen en anders doet hij dat zelf. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt die oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en Jij zegt het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag van 12.000 euro verbonden. De uitreiking is in januari. Het weer, vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Intermezzo.

Goedenavond luisteraar, welkom bij Intermezzo, het klassieke radioprogramma van Aalsmeer. En ik begroet u vanavond in deze mooie zomerse avond. Een beetje windtemperaturen gaan weer omhoog, we hopen niet te hoog. Hè? Maar in deze late avonduren kunnen we toch weer ook met de temperatuur en misschien een beetje heel gezellig onderuit gezakt. Luisteren naar weer wat klassiek en dat klassiek, dat is vanavond wat ik voor u heb uitgekozen. Beethoven, Bruch en Ravel, en dat wordt een beetje geladeerd aan het eind met de kleinere stukjes om het uur te vullen. Nou, ik ga u het eerste uur een van de bekendste vioolconcerten laten beluisteren. Met als violiste Janine Jansen, een van onze grote violistes, al decennia lang. En ik heb daarvoor ook gekozen voor de uitvoering van de Deutsche Kammerphilharmonie uit Bremen. En daar ga ik u het gehele stuk laten horen. Beethoven schreef dit stuk in 1806. Het werd opgevoerd, het was geen succes. En het verstofte, het lag in de la. En 17 jaar na zijn dood heeft Felix Mendelssohn het laten spelen door een 12-jarige Joachim. En dat is ook al een wonderkind eigenlijk, hè. In Londen. En het was meteen een succes. Met andere woorden, de tijd die heeft daar blijkbaar goed aan gedaan. En waarom het een succes was, ach, daar hoeven we toch niet zo heel erg veel over te zeggen, denk ik. Als we nou gewoon even kijken naar, de hoeveelheid uitvoeringen per jaar van dit concert. Even kijken, wat is er hier aan de hand? Nou moet het eigenlijk goed gaan. Sorry voor deze interruptie. Allemaal, maar u weet het, de muziek is mooi. De presentator die weet het mooi bij elkaar te brengen. Maar daar gaat het uiteindelijk om. Hè? Ik wens u veel genoegen met het vioolconcert van Beethoven door Janine Jansen. En ik zou zeggen tot na het concert. En dan kijken we hoeveel tijd we nog over hebben.

Het vioolconcert van Beethoven in D majeur door Jeanine Jansen en de Deutsche. Ik kan het zo snel niet. Het is ook niet zo belangrijk. Toch, ik ga tot aan de klok van 11 uur nog even 3 nocturnes. Ik hoop dat er net ook van Frédéric Chopin voor u brengen. De nocturne is gewoon nummer 1 in B, flat in 2 in E flat en 3 in B. Die worden gespeeld door Maurizio Pollini. Tot na de klok van 10 uur graag.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben de ministers Bot en Donner de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek, dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom door het net liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah,
2: yeah. Intermezzo. Met Sam van Hest.
3: Welkom terug, luisteraar, bij het tweede uur van Intermezzo bij Radio Aalsmeer. Ons klassieke radioprogramma elke maandagavond van 9 tot 11 uur. En dus het klokje van 10 uur geweest. Dat betekent dat we aan het tweede uur gaan beginnen. En dat tweede uur dat laat ik starten met het eerste vioolconcert van Max Bruch. Het vorige was het eerste vioolconcert van Beethoven. En nu het eerste vioolconcert van Bruch. En dat ik moet er even zoeken, zoals u luistert ook. Hier de violiste Janine Jansen. Het wordt uitgevoerd door het Gewandhausen Orkester onder leiding van Ricardo Chailly. En het is de herziene versie. In 1866 kwam, laat ik zeggen, het eerste vioolconcert van Bruch in première. Met behulp van een van de grote violisten van die tijd is het daarna enigszins herschreven. En die versie krijgt u nu te horen.

Ja, dat was het vioolconcert van Max Broek, de eerste. Door het Gewandhaus Orkester met Janine Jansen op de viool. En wat ik ook al zei, dit werk voor zoals wij nu gehoord hebben, is toch niet het oorspronkelijke. Het is veranderd. En wat we vaak, en dat heeft u wel eens vaker mee horen zeggen, dat een componist niet tevreden was met het werk. Dat het is een tijdje blijven liggen, zoals het eerste vioolconcert van Beethoven, wat we het vorige uur hebben beluisterd. Het is zo vaak gebeurd dat een componist zijn werk niks vindt en dan blijkt achteraf dat de wereld het omarmt. Vindt u dat niet bijzonder? Ja, zo hebben we bijvoorbeeld dat ook bij het volgende werk van Ravel. Die vond het een inhoudsloos stuk. Hij had het voor een Oekraïense danseres geschreven. En 1928, ik bedoel, we zaten net in het interbellum. Het was niks. Inhoudsloos. Het Koninklijk Concertgebouworkest dacht daar toch, geloof ik, iets anders over. Ik weet niet wie op de box staat, want dat vertelt deze cd niet. Maar de bolero door het Concertgebouworkest is altijd, altijd goed, toch? Dus ik zou zeggen, de eerstkomende dikke kwartier voor het Concertgebouworkest. Ruimte voor de heel zacht startende bolero.

Ja. De Bolero van Ravel. Ik mag er altijd graag naar luisteren. Ik hoop dat u ook plezierig hebt gevonden. Nou, we hebben nog een kwartier. En ik heb u al eens de Hongaarse dansen van Brahms laten horen. Maar dan een orkestrale uitvoering. Ik heb nu in de pianoversie. Die wordt gespeeld door Louis Dimitris Alvenes. En tot aan de klok van 11 uur gaan wij ons aan een aantal Hongaarse dansen laven. Althans, ik hoop het. Ik wens u alvast een welterusten voor straks. Een mooie komende week. En over 2 weken ben ik hier weer. Tot dan. Dank voor het luisteren. Nogmaals goedenacht. En tot wel over 2 weken.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. De uitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen kwamen over de kwestie, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei verbood het kabinet een overname door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat de overheid niet goed heeft gekeken naar maatregelen die het wilde nemen om risico's te verkleinen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis. Maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Connie Palme krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet te raken en te inspireren. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada dan ook gebruikt worden om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet de chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen over kwamen, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder belast moeten worden dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. En de verwachting is dat de omvang van erfenissen verder zal toenemen. Spanje is op het WK voetbal doorgedrongen tot de kwartfinales. De Spanjaarden wonnen in Dallas met 1-0 van Portugal. Invaller Mikel Merino maakte in de 90ste minuut het winnende doelpunt. In de kwartfinale speelt Spanje tegen de winnaar van het duel tussen de VS en België. Die ploegen spelen later vannacht tegen elkaar. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook kans op een bui. En het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur.

kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder moeten worden belast dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. De verwachting is dat de omvang van erfenissen de komende jaren verder zal toenemen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten uit de pan reizen. Connie Palmen krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet te raken en inspireren. Palmen is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Roberto Martinez is per direct gestopt als bondscoach van Portugal. Dat heeft hij bekendgemaakt na de verloren achtste finale tegen Spanje op het WK. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van Portugal. Martinez zegt dat hij bondscoach was geworden om het WK te winnen en dat het zonder die overwinning geen zin heeft om door te gaan. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt af tot een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28 graden.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

wat ik zeggen moet. Als mijn nieuwe dag al ligt in het verleden en wat ik voel niet meer klopt met wat ik doe.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben ministers Bot en Donner van de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada worden gebruikt om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. De veelbesproken Amerikaanse voetballer Balogun staat in de basis in de wedstrijd tegen België. De spits werd vanwege een eerdere overtreding en rode kaart voor 1 wedstrijd geschorst, maar dat besluit werd door de FIFA teruggedraaid. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino had gebeld. De beslissing maakte veel los, ook bij de Belgische ploeg. De wedstrijd tussen de VS en België begint rond deze tijd. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28 graden.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.